Hottest tunes on iTurn Radio.

0: Dit is iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. Amerika heeft naar verluidt de dood van minstens 4 militairen in de oorlog met Iran niet openbaar gemaakt. Dat meldt de Washington Post. 6 hoge ambtenaren zouden hebben bevestigd dat er sinds de oorlog begon op 28 februari zeker 22 Amerikaanse militairen zijn overleden, terwijl er maar 18 in de boeken staan. Volgens de krant zijn de ambtenaren gefrustreerd over de onduidelijkheid van het Pentagon, maar dat wil geen vragen over de kwestie beantwoorden. De Amerikaanse president Trump verbant per direct 3 grote nieuwsmedia CNN, MS Now en Politico uit het Witte Huis omdat ze nepnieuws verspreiden, maar hij onderbouwt zijn bewering niet. Op zijn platform Truth Social schrijft Trump dat ze voortdurend fictie en leugens over hem, zijn regering en de Verenigde Staten verspreiden. Of de betrokken media de beslissing van de president juridisch gaan aanvechten is nog onbekend. Dat kan wel als uitsluiting een vergelding is vanwege berichtgeving. In België is in Bree, vlakbij de Nederlandse grens, een groot drugslaboratorium gevonden. Er zijn 5 arrestaties verricht. 4 verdachten komen uit Nederland. In het lab werden crystal meth en MDMA gemaakt. Volgens het pakket van Limburg gaat het om een van de grootste drugslaboratoria die de afgelopen jaren is ontdekt. Met alle spullen die gevonden zijn zouden zo'n 800.000 pillen gemaakt kunnen worden met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. In Duitsland zijn de regering en deelstaten het eens over een plan om de prijzen aan de pomp te verlagen. De accijns op diesel en benzine gaat met 17 cent per liter naar beneden. Daarnaast komt er een maximumprijs voor diesel en benzine. Wat die prijs wordt is nog niet bekend. Deze week stegen de brandstofprijzen in Duitsland naar recordhoogte. Transportbedrijven vroegen de hulp van de regering. In het voorjaar was er in Duitsland ook een tankkorting van 17 cent per liter. En dan nog het weer. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14 en een matige aan de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met kans op wat regen en het wordt 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenacht, het is nu 5:00.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. Amerika heeft naar verluidt de dood van minstens 4 militairen in de oorlog met Iran niet openbaar gemaakt, dat meldt de Washington Post. 6 hoge ambtenaren zouden hebben bevestigd dat er sinds de oorlog begon op 28 februari zeker 22 Amerikaanse militairen zijn overleden, terwijl er maar 18 in de boeken staan. Volgens de krant zijn de ambtenaren gefrustreerd over de onduidelijkheid van het Pentagon, maar dat wil geen vragen over de kwestie beantwoorden. De Amerikaanse president Trump verbant per direct de 3 grote nieuwsmedia CNN, MS Now en Politico uit het Witte Huis omdat ze nepnieuws verspreiden, maar hij onderbouwt zijn bewering niet. Op zijn platform Truth Social schrijft Trump dat ze voortdurend fictie en leugens over hem, zijn regering en de Verenigde Staten verspreiden. Of de betrokken media de beslissing van de president juridisch gaan aanvechten is nog onbekend. Dat kan wel als uitsluiting een vergelding is vanwege berichtgeving. In België is in Bree, vlakbij de Nederlandse grens, een groot drugslaboratorium gevonden. Er zijn 5 arrestaties verricht. 4 verdachten komen uit Nederland. In het lab werden crystal meth en MDMA gemaakt. Volgens het pakket van Limburg gaat het om een van de grootste drugslaboratoria die de afgelopen jaren is ontdekt. Met alle spullen die gevonden zijn, zouden zo'n 800.000 pillen gemaakt kunnen worden met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. In Duitsland zijn de regering en deelstaten het eens over een plan om de prijzen aan de pomp te verlagen. De accijns op diesel en benzine gaat met 17 cent per liter naar beneden. Daarnaast komt er een maximumprijs voor diesel en benzine. Wat die prijs wordt, is nog niet bekend. Deze week stegen de brandstofprijzen in Duitsland naar recordhoogte. Transportbedrijven vroegen de hulp van de regering. In het voorjaar was er in Duitsland ook een tankkorting van 17 cent per liter. En dan nog het weer. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14 en een matige aan de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met kans op wat regen en het wordt 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with

0: Dit is iTurn Radio op jouw zaterdag. iTurn Radio. Goedemorgen, het is nu 6 uur. Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTurn Radio. Diesel tanken wordt opnieuw duurder en bereikt vandaag een recordprijs van €2,82 per liter, meldt consumentenplatform United Consumers. Ook benzine was deze week al op een recordprijs gekomen, maar die is inmiddels iets gedaald. Experts verwachten dat brandstof de komende tijd nog duurder wordt. In Duitsland komt er juist een nieuwe tankkorting van 17 cent per liter en wil de overheid ook een maximumprijs invoeren. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS en Denemarken een permanente afspraak hebben gemaakt over Groenland. De VS krijgen daarmee volgens hem de controle over de veiligheid op het eiland. Trump zegt dat tegenstanders van de VS er geen militaire basis mogen hebben zonder Amerikaanse toestemming. En ook geen gevoelige investeringen mogen doen. Denemarken houdt het erop dat er een akkoord aankomt. Het Amerikaanse leger stond dit voorjaar bijna op het punt een Chinees schip te enteren door foutieve informatie van een AI-chatbot. Volgens CNN dacht een analist ten onrechte dat het schip onderdelen voor een kernwapenprogramma vervoerde. Amerikaanse vliegtuigen waren al onderweg en militairen maakten zich klaar om aan boord te gaan. Pas toen bleek dat het inlichtingenrapport onjuist was. Pentagon heeft nog niet gereageerd. Nederlanders zouden voor 8 dagen eten in huis moeten hebben, in plaats van de huidige 3 dagen. Dat staat in een onderzoek van het Klingendaal Instituut en de Erasmus Universiteit. Onze voedselvoorziening is kwetsbaar, bijvoorbeeld bij een cyberaanval, overstroming of oorlog. Supermarkten hebben nu weinig voorraad om de kosten zo laag mogelijk te houden, waardoor de schappen snel leeg kunnen raken. Dan nog het weer, veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Aan zee windkracht 6. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Is your iTurn Radio.
3: And now on iTurn Radio.
4: iTurn, all hits, all the time.

0: zaterdag. Goedemorgen, het is nu 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Google's AI-model Gemini heeft tijdens een test zelfstandig 3 bedrijven gehackt. De AI kreeg onverwacht toegang tot het internet en besloot toen om zelf bedrijven aan te vallen. Google werd in juli geïnformeerd over het incident en bevestigt het nieuws nu. Volgens het bedrijf is er geen schade veroorzaakt en zijn de getroffen bedrijven al ingelicht. Eerder gebeurden vergelijkbare incidenten met AI-modellen van OpenAI en Anthropic. De voorvallen zorgen voor nieuwe zorgen over de veiligheid en de ontwikkelingssnelheid van AI. Door nieuwe plannen van het kabinet dreigen honderden kleine scholen in Nederland te verdwijnen, vooral in de steden. Daarvoor waarschuwen ouderorganisaties in de Telegraaf. Volgens directeur Luiks van oudervereniging Balans is het onderwijs op kleinere scholen vaak veel persoonlijker. En als zulke scholen wegvallen, loop je het risico op nog meer onderwijsuitval bij kinderen. Ouders zijn nu bang dat kwetsbare kinderen de dupe worden als kleine scholen hun deuren moeten gaan sluiten. Het Twentekanaal kan rond 2050 iedere 2 jaar worden afgesloten door extreem lage waterstanden. Zo blijkt uit berekeningen die al jaren bekend zijn bij Rijkswaterstaat. Deze zomer lag het water al zo laag dat scheepvaart er tijdelijk niet mogelijk was. En dat kostte bedrijven in Oost-Nederland tientallen miljoenen euro's. Het probleem zit vooral bij een gemaal bij Zutphen dat onvoldoende werkt bij lage waterstanden. Maar een nieuw gemaal daar zou op zijn vroegst pas over 7 jaar klaar kunnen zijn. En de Amerikaanse president Trump heeft voor het eerst in zijn tweede termijn nieuwe sancties tegen Rusland ingesteld. De maatregelen zijn met name gericht op de Russische economie, banken en de olie- en gassector. Ook de 5 landen die veel Russische olie en gas kopen kunnen forse heffingen krijgen tot 100%. Daarnaast mag Oekraïne voor $2,7 miljard aan Amerikaanse wapens kopen, vooral raketten en luchtverdedigingssystemen. Het geld ervoor komt van de partners van Oekraïne. Het weer, veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan zee en boven het IJsselmeer heeft die kracht 6. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
0: You're listening to
11: iTurn Radio.

Kijk we even naar de Billboard Hot 100 van september 1981. Was een hoot in Wit-Amerika dus. Loverboy met Working for the Weekend. En daarvoor draaiden we ook nog Howard Jones met Like to Get You Know You Well. Blijft toch een moeilijke titel, hè? Like to Get You Know You Well. Kijk, je kan het wel nieuw huis. Als je maar wil. Laatste plaats van het eerste uur is de tweede single van het album Ghost in the Machine. Opvolger van Every Breath You Take. Dat zou de zesde plaats halen. Dit is slechts de 17e. 5 weken in de top 40. Kwam op 20 augustus 1983 binnen.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Op de Ginkelse Heide is vandaag operatie Market Garden herdacht, die 82 jaar geleden plaatsvond. Duizenden mensen waren aanwezig bij de herdenking van de geallieerde militairen die voor de bevrijding vochten. Er waren toespraken, een minuut stilte, kransleggingen en 5 volksliederen van betrokken landen. VVD-leider Jesseges waarschuwde dat ook vandaag vrijheid niet vanzelfsprekend is. Ze verwees daarbij naar dreigingen zoals cyberaanvallen, drones en de oorlog in Oekraïne. Enkele honderden mensen demonstreren op het Malieveld in Den Haag tegen de regeringsplannen, met name tegen immigratie. De demonstranten lopen vanaf het Malieveld een mars door de stad en keren daarna terug naar het veld. Ze dragen onder meer prinsenvlaggen en een spandoek met de tekst Black Lives Matter. Op de A12 bij Zevenaar is een andere actie gevoerd. Zo'n 15 klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeren daar de weg richting Duitsland uit protest tegen de fossiele industrie. De NAVO reageert positief op het akkoord tussen de VS, Denemarken en Groenland over de veiligheid in het Arctische gebied. Volgens de NAVO kan die overeenkomst zorgen voor meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in de regio. Binnen het bondgenootschap was er eerder onrust over de plannen van president Trump die Groenland bij de Verenigde Staten wilde inlijven. Wat er nu precies in de nieuwe deal staat is nog niet duidelijk. De overeenkomst wordt waarschijnlijk volgende week ondertekend. En Nederlandse tankstationhouders in de grensregio zijn bang om weer klanten te verliezen door de goedkopere brandstof in Duitsland. Want dat land verlaagt de accijns op benzine en diesel met 17%. En volgend jaar komt er ook een prijsplafond voor benzine en diesel in Duitsland. Volgens brancheorganisatie Drive waren de Nederlandse klanten juist weer vaker in eigen land gaan tanken, maar wordt die ontwikkeling nu teruggedraaid. Drive roept de overheid op om op korte termijn ook in Nederland de accijnzen te verlagen. Het weer veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan zee en boven het IJsselmeer heeft die kracht 6. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

38 van 1981. En daar stond een heel productieteam achter van de groep Lime. Je kent ze vast nog wel van Your Love. Dennis en Denise Lepage of Lepage. Als je met goed uitspreekt, komt uit Canada. Dus zou het heel goed een Franse uitvoering kunnen zijn dat je het mag zeggen. Maar wat een fijn liedje van een studiogroepje wat Vogue heette.

tweede uur. Hier bij Club Remember Revival of the 80s. En daarvoor draaiden we een Tros Parade plaat uit week 38 van 1988. Duran Duran hoorde je met I Don't Want Your Love. En zou dat ook een hit worden? Uiteraard, want de meeste hits van Duran Duran werden wel hits, maar niet zo grote. 16e plaats, 7 weken in de top 40, kwam op 8 oktober 1988 binnen. En de laatste van het eerste uur ook nog gedraaid. Niet van het album Ghost in the Machine, maar van het album Synchronicity uit 1983. Ik vergiste mij. De Police hoorde je als laatste van het eerste uur met Wrapped Around Your Finger. Welkom muziekvrienden en vriendinnen. Nog een uur lang de grote, de kleine, de vergeten hits. En alle mooie platen die je zelf dan tot nooit meer op de Nederlandse radio hoort. Deze van de Rolling Stones van het album Steel Wheels uit 1989 gaan we draaien. Mixed Emotions hierbij.

goed. Nile Rodgers stond op de credits. En Todd Rundgren. En onder vocals hoorde je natuurlijk Carly Simon. Uit 1988 kwam het pas uit. In 1983 was het al een behoorlijke hit in Amerika. Van het album Dancing for Mental Health. Hoorde je inderdaad. Will Powers met Kiffin' with Concert Dance. Daarvoor gedraaid The Stones met Mixed Emotions. En nu draait Circus Kisters. En ze zijn nog steeds verliefd in 1983.

worden. Bleef in de tweede plaats in de tipparade staan. 6 weken verbleef hij erin en kwam op 23 augustus 1980 binnen. En daarna roemloos voor 2,95 uit de uitverkoopbak van jou en mijn favoriete platenhandelaar. Waar ik hem dan weer uitviste en toevoegde aan mijn collectie. En ik was er trots op dat ik hem kon kopen destijds. Masada! En daarvoor gedraaid Circus Kisters, het Gelderland. Met Verliefd aan 1983, dik om het 1981. Opvolger voor mij voor een Betty Davis Eyes. Kim Carnes. Hey.

Deze dag, maar dan in 1987. Sheena Gerrard samen met Michael Jackson van het album Bad. Vorige week stonden ze, moet ik dan zeggen, ook op 1 in de 7e week intussen. I Just Can't Stop Loving You. Was zonder meer in de top 3 van de lijst uitgegeven op 19 september 1987. Nummer 2 blijft stationair, ook op 2 staan. In de 7e week La Bamba van Los Lobos. En nummer 3 stond vorige week op 6 in de 6e week Wishing Well van Terrence Trent D'Arby. Andere platen die ik wel aardig vond in de top 10 waren onder andere op nummer 5 What Have I Done To Deserve This van Pet Shop Boys samen met Dusty Springfield. Op nummer 6 Jive Talking van de Boogie Box High moet ik binnenkort ook even draaien. Op nummer 9 Building a Bridge to Your Heart van Wax. En nummer 10 stond Roadblock van Stock Aiken en What a Man. En die staat waarschijnlijk ook volgende week op den lijst. Daarvoor gedraaid, inderdaad de opvolger van Betty Davis Eyes uit september 1981. Kim Carnes hoorde je met Draw of the Cards. En dit zijn Hollow Notes.

12 Views. 1986 was dat. En september 1986. Nooit meer iets voor vernomen daarna. Maar in de jaren 90 werd het nog een keertje opgenomen door de zangeres van de Europe Mix. En die heet natuurlijk al jaren.

Nederland. Verder in Europa doet ook niet zoveel hits hoor, met Skanking. Fijn niet joh, je hebt nooit meer op de Nederlandse radio dame gedraaid hier in die show. En we begonnen een blokje met een liedje uit 1988 of 1989 geloof ik, van Wet Wet Wet met die grote zanger Marty Pello. En een liedje heette Sweet Little Mystery. Anders kan je het

0: Dit is iTurn Radio op jouw zaterdag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is nu 2:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. De politie heeft ingegrepen bij een demonstratie van de extreemrechtsorganisatie Wij zijn het Volk in Den Haag. De demonstranten zochten de confrontatie met de politie en gooiden met vuurwerk. Daarop drong de mobiele eenheid de betogers terug richting het Malieveld. Een onbekend aantal demonstranten is aangehouden. Bij de A12 bij Zevenaar zijn meerdere klimaatactivisten van Extinction Rebellion opgepakt die de snelweg op wilden gaan. De A12 is daardoor richting de Duitse grens afgesloten. Op de Ginkelse Heide bij Ede zijn tientallen parachutisten uit vliegtuigen gesprongen tijdens de herdenking van operatie Market Garden die 82 jaar geleden plaatsvond. Vanwege de harde wind was het lang onzeker of de sprong wel veilig kon doorgaan. Zo'n 50.000 mensen zagen uiteindelijk de parachutisten boven de heide. De parachutesprong is onderdeel van de jaarlijkse herdenking van de geallieerde operatie uit 1944 en vormde nu ook de afsluiting van een internationale NAVO-oefening met zo'n 750 militairen. De NAVO reageert positief op het akkoord tussen de VS, Denemarken en Groenland over de veiligheid in het Arctische gebied. Volgens de NAVO kan die overeenkomst zorgen voor meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in de regio. Binnen het bondgenootschap was er eerder onrust over de plannen van president Trump die Groenland bij de Verenigde Staten wilde inlijven. Wat er nu precies in de nieuwe deal staat is nog niet duidelijk. De overeenkomst wordt waarschijnlijk volgende week ondertekend. En de Russische kiescommissie zegt dat het verkiezingssysteem in het land wordt getroffen door een grote cyberaanval. Volgens de commissie zijn de aanvallen tot nu toe afgeslagen en kan er in Moskou gewoon elektronisch worden gestemd. De parlementsverkiezingen in Rusland duren nog tot en met morgen. De Europese Commissie spreekt van systematische repressie en uitsluiting van politieke oppositiepartijen. De EU veroordeelt ook het houden van verkiezingen in door Rusland bezette delen van Oekraïne. Het weer, veel bewolking en vooral in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Het is 19 tot 22 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan zee en boven het IJsselmeer heeft die kracht 6. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
3: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
3: The rhythm.
5: The music.
4: The music.
5: Music. Oh, I love stuff.
6: Now, here comes the music.
7: Are you ready?
8: Okay, boys.
9: Here we go.
10: You're listening to iTurn Radio.
11: Herfst, winter, lente en nu eindelijk zomer.
12: We zijn er weer.
13: Lekker.
14: Yes, we mogen weer.
15: Hebben zin in de zomer.
16: Ja, gezellig.
17: Hallo.
18: 24 uur per dag.
19: Jouw muziek. Luister als je durft.
20: Durf niet.
21: Knallen
22: uit je speakers.
23: De beste!
24: Oh, wat is
25: hier? Blijf
24: jij gegarandeerd voor thuis.
25: Hallo, hallo.
26: Hallo, hallo.
27: Attentie alsjeblieft, let op.
28: De Top 40 Tip 30.
29: De komende 2 uur louter en alleen nieuwe tracks op de radio. Samengevat in de enige lijst zoals je eruit gezien zou kunnen hebben als de zeezenders hadden bestaan. Facebook.com/de net top 40. Facebook.com/de net. Tip 30, want daar gaan we mee bezig. De Net op 40, Tip 30, jaargang 3, week 38 van 18 september 2026. Aflevering 118 onder auspiciën van Arnold Overhaard. Waarvoor wekelijks een woord van dank. Mijn naam is Corné Wolfs. En ik ga ze presenteren, statistisch gezien en gesproken. 10 producties afkomstig uit Nederland, 7 uit België, 6 uit de Verenigde Staten van Amerika. 2 uit het Verenigd Koninkrijk, 2 uit Europa, 1 Italiaans, 1 Braziliaans en 1 Canadees product. 9 Nederlands / Vlaamstalige opname, 4 oude speciale aanbiedingen. We hebben geen enkele zakken, wel een zittenblijver. 23 stijgers, 6 verse noteringen en ook 6 platen die verdwenen zijn.

0: Tassero en Plastic Paradise.
1: Nu hoor je de hits van later in de Tip 30.
0: En de eerste versnotering vinden we helemaal onderaan uit het Verenigd Koninkrijk. Postuum gaat ze ermee scoren. Amy Winehouse overleed op 27-jarige leeftijd. Tears Dry in de Alternative Demo.
2: Nummer 30.

0: Natuurlijk nog van Bring on the Dancing Horses en Seven Seas. Om maar eens wat te zeggen, de tweede verse op 29. En de derde vinden we plaats hoger uit Nederland. Op 28, Clouseau en Verlangen. Het origineel is van Clouseau en Ingeborg. In de eerste editie van Beste Zangers deed Busy Anne, 1989, en Yves Berendsen dus. Deze derde verse op 28 in de lijst.
1: Nummer 28.

reed eraf in Vilvoorde. Het is een dom verhaal, maar ik was wat onoplettend. Ik reed stomweg in het kanaal.

0: 48, tip 30 op de lijst zoals je uitgezien zou kunnen hebben als de zeezenders al bestaan. 29 vorige week, 2 weken voor de Nederlandse Django Walker en Paquetá Bailando. Vooraf gegaan door 27 van 28, 2 weken uit België, Bart Peters. En we zijn ermee bezig en de derde verse op 28. Yves Berendsen, die we nog kennen van Terug in de Tijd. En sindsdien is het goed blijven gaan. Verlangen uit beste zangers van Clouseau en Ingeborg is het origineel. Invaller nummer 4, de vierde verse op 25, is afkomstig uit België. Dat is wel een opmerkelijk product. Line de Douw en Schaduw van Jezelf. Dat gaat ook een heel groot worden, let op bij woorden hoor.
1: Nummer 25.

0: Return Radio turns you on. Turns you on.
1: Nummer 23.
2: Anna.

tering die we tegenkomen. Afkomstig uit het televisieprogramma van Nederland, de beste zangers. Op 28 hadden we Yves Berendsen. Die binnenkwam als derde verse met Verlangen. Dat oude succes van Clouseau en Ingeborg. En ook Busy. Daar refereerde ik al aan met Anne vorige week op nummer 30 vers. En nu in de tweede week dus 7 op 23. Uit 1989 stamt het origineel van Clouseau. Benieuwd of Clouseau ook van zich doet spreken met iets nieuws. Dat zou zomaar kunnen gebeuren. En dan hebben we een opwaartse herbeleving, zullen we maar zeggen. Daarvoor op 24 van 27 plus 3 in de derde week uit de Verenigde Staten van Amerika. Gracie Abrams en Get a Reason. Ik denk dat we toe zijn aan de vijfde verse notering in de lijst. Zou dat zomaar kunnen? Ja, dat klopt. Dan wil ik ook even natuurlijk wel de vormgeving erbij hebben. Dat vind ik dan wel zo gaaf om dat voor elkaar te breien. Ja toch? Niet dan? Lijkt me wel. Het is met vlag en wind.

0: De Pit 30. Met een overzicht van 30 tot en met 21.
1: De 13e officiële reguliere zomerseditie, aflevering 118. Het is de derde jaargang van de Net op 40 Tip 30. En dan zitten we in week 38, 18-9, 18 september 2026. Met op nummer 30 de eerste verse notering. Trouwens, Arnold Overhaard. Een woord van dank aan het adres van hem voor de samenstelling van de lijst. Mijn naam is Cornel Wolfs. Uit het Verenigd Koninkrijk, Amy Winehouse scoort postuum met Tears Dry, de alternative demo. Op 29 de tweede verse notering, ook uit het Verenigd Koninkrijk. De opvolger van Brussels is Haunted, de single die we hier even gemist hebben. Echo and the Bunnymen met Take Me By The Hand. 28, invaller nummer 3 uit beste zangers Yves Berendsen en Verlangen. Zijto, origineel is van Clouseau en Ingeborg. 27 van 28 in de tweede week in België, plus 1 Bart Peters. We zijn ermee bezig. 26 van 29 plus 3 in de tweede week uit Nederland. Django Wagner, Bagata Bailando, 25 de vierde verse notering. Uit België, Line de Douw en Schaduw van Jezelf, 24 van 27 plus 3 in de derde week. Uit de Verenigde Staten van Amerika, Gracie Abrams, Good Reason, 23 van 30. Gaat snel, plus 7 de tweede week uit Nederland, ook uit beste zangers. Busy en Anne van Clouseau, oorspronkelijk uit 1989. En de vijfde verse notering op 22 uit België, Judith en You Did Not Sign Up For This. En 21 zojuist. Een van de drie keuzemogelijkheden waar je stem komt op uitbrengen voor de Net op 40 Alarmdisc van volgende week. 4 weken voor de Belgische Christophe. Ik geloof nog in mijn dromen. Hij gaat er 4 omhoog. En we hebben weer een verse zometeen.
0: Je hoort ze allemaal. De tip 30.
1: Dat is de 6e en hoogste op nummer 20. Je hebt ze juist alle 5 voorbij horen komen uit Canada. De nieuwe single voor Nickelback. Een Leave Me Behind. Ik ben benieuwd of de opvolger van Rattle the Cage nu wel een groot succes gaat worden.
2: Nummer 20.

0: hele popgeschiedenis op één zender. Van heel oud tot nu en alles daartussen.
1: Alle 30 keurig op een rijtje in de Tip 30.
2: Nummer 19.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTurn Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 5 uur.
2: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTurn Radio. De rust lijkt teruggekeerd in het centrum van Den Haag na de rellen van vanmiddag. Vanochtend liep een anti-immigratiedemonstratie op het Malieveld volledig uit de hand. Een groep van zo'n 1500 relschoppers splitste zich af, viel de politie aan en bezette de A12. De ME moest ingrijpen met waterwerpers, paarden en traangas. Een deel van de groep trok de binnenstad in waar vernielingen werden aangericht, onder meer bij het D66-kantoor. Er zijn tientallen aanhoudingen verricht. Het bestuurende lichaam van Jehovah's Getuigen heeft het standpunt over bloed bijgesteld. De beslissing om rode en witte bloedcellen, plasma of bloedplaatjes van een ander te accepteren is voortaan een persoonlijke gewetenskwestie. Ook het doneren van bloedcomponenten voor een ander wordt aan het eigen geweten overgelaten. De weigering van een volbloedtransfusie op grond van het Bijbels gebod zich te onthouden van bloed blijft ongewijzigd, zegt woordvoerder Paul Gillis van het hoofdkantoor in Warwick. Justitieminister David van Weel hoopt op snoeihard optreden tegen relschoppers bij de demonstraties in Den Haag dit weekend. Hij roept demonstranten op rustig en binnen de wet te blijven. Een extreemrechtse groep houdt een mars op het Malieveld en er is een tegendemonstratie elders in de stad. De minister waarschuwt dat er niet vernield mag worden en geen strafbare feiten gepleegd. Volgens hem zetten herhaaldelijke wanordelijkheden het demonstratierecht onder druk. In het centrum van Maastricht is een dode gevonden. De vondst werd gedaan in de omgeving van de professor Kobbenhagenstraat. De politie is ter plaatse en doet onderzoek naar de omstandigheden. Volgens de politie wordt rekening gehouden met een onnatuurlijk overlijden en worden alle scenario's opengehouden. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Dan nog het weer. Wisselend bewolkt met later op de dag buien bij 18 graden. De wind is matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten.

0: Morgen droger met wolken en zon, opnieuw 18 graden en minder kans op regen.
1: Tot zover het Radio Nieuws op iTunes Radio.
2: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 6 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTunes Radio. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump persbureau AP mag weren uit het Witte Huis. Trump weigerde AP toegang tot persmomenten en Air Force One, omdat het persbureau weigerde de Golf van Mexico om te dopen tot Golf van Amerika. AP stapte naar de rechter wegens schending van de persvrijheid en kreeg in april eerst gelijk. Een hof van beroep draaide dat nu terug. Het oordeelde dat het Witte Huis zelf mag bepalen wie toegang krijgt. Trump noemt het een grote overwinning. Een Duitse generaal wordt de nieuwe hoogste militair van de NAVO. Het gaat om generaal Carsten Breuer, de huidige inspecteur-generaal van de Duitse krijgsmacht, de Bundeswehr. Duitsland voert al weken campagne.

0: En je om hem benoemd te krijgen als voorzitter van het militair comité van de NAVO. Het militair comité is het hoogste militaire orgaan van de alliantie met 32 landen. De voorzitter adviseert de secretaris-generaal, nu Mark Rutte, en is de belangrijkste militaire adviseur. De A12 bij Zevenaar is weer vrijgegeven na een blokkade door Extinction Rebellion. Zo'n 100 klimaatactivisten bezetten rond het middaguur de snelweg richting Duitsland uit protest tegen fossiele subsidies. Tientallen wisten via Talud de weg op te komen met spandoeken. De mobiele eenheid heeft ingegrepen en de demonstranten in bussen afgevoerd. Volgens de politie zijn er ongeveer 100 mensen aangehouden wegens overtreding van de wet openbare manifestaties. De rust lijkt teruggekeerd in het centrum van Den Haag na de rellen van vanmiddag. Vanochtend liep een anti-immigratiedemonstratie op het Malieveld volledig uit de hand. Een groep van zo'n 1500 relschoppers splitste zich af, viel de politie aan en bezette de A12. De ME moest ingrijpen met waterwerpers, paarden en traangas. Een deel van de groep trok de binnenstad in waar vernielingen werden aangericht, onder meer bij het D66-kantoor. Er zijn tientallen aanhoudingen verricht. Dan nog het weer. Wisselend bewolkt met later op de dag buien bij 18 graden. De wind is matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. Morgen droger met wolken en zon. Opnieuw 18 graden en minder kans op regen. Tot zover het Radio Nieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.